Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één zin geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. Wir müssen selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Nog een stuk. Ja, meer nog enerzijds knippen. Ja, meer. Ja, ja. Is laag, maar wel. We gaan niet nog een conversation spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso al een klein zo. Oké. Okay.

Do you know een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spielen, drum. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.